0: tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy-lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
3: Clara Continuo, live.